ook raam is. Maar meer toch zwakke taam net leidt. Dat brengt toch nu dat dit hier om mijn hoog zo kraan is. Spart het gezicht is weer een naagstokken heet. Werd er weggeluid het. Een morgen vroeg. Dan ga je me zoeken wat dat was. Dan ben ik nu meer hier. Want dat is de grond waarom dat ik een witte zie.